0: kunnen verzinnen.
1: Radio Reraw.
2: Als Simagot in haar meilites,
3: haar met de scholiocht,
2: haar bisroge,
3: August haar nukes.
2: Boelischach, ik chach en duches, de ihe scheliocht, de quischali,
3: de janta misje, kiema kerstele,
2: August misje, kuan de borke.
3: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoil.
2: Veel er de ruches, een hoogte glo, gacht derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
1: Rira.

0: on Talk Then Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bisroge,
2: August haar nieuwkes,
1: boelischach, ik chach en duwkes, de ihe scheliocht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val een moment voor in de credit, August ne schelte, het haar grillo or venulochte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Dargion.
0: Rira. Vi moet prachta am winchin. Vi an tishke ag splash all an eastern ar nos ground with a raw snob drum a chaid maider. Ach ta isigot an mascon ashtuk shin din adrenaline agla sketamini agus brew. Ni liscum cadae ita an fuin trainal sho a curin shag more lem a heel. Ach ar air? Ach, ni ar na me ag snob biog shkyopi. Tana hogli cool taka ag arku lai royal for timeshra at the countersa. Dain irtis ag military.ie.